aan op je zaden. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees, doper, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, hè? Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat pinte, weet je, wat is dat? Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hè, wat doen?

je lijf wie je klijft, dat zie je dus. Zou je schön de kniesbügel in de zoot? Driesem op de hoot, dat deed een bügeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bügeljood. Van de

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet het baby, ja, in het beugelen, stoppen, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer te hebben, maar, dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

met muziek, onharmonie, vier mee van stroomvond wie nog niet, maar nog meer in de vloer, dan mooie is mooie, onheer is u. Maar dus vooruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, und noch jedem klar drum. Maar dus vooruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, und noch jedem klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom, het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf und schlaf die drum, wann wird gut durch manchmal kommt, alles nur in der Welt, wenn sie immer so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben fast alle und wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen und hügel. Het München heeft vom Ring, La Rock neemt

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden de christen niet op.
1: Nee, dat is waar.